0: Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen twee thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

just me.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een zesde raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een zesde raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De nucleaire overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten gaat alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn sociale mediakanaal. Details over de deal zijn nog onbekend, maar volgens Trump zal Saoedi-Arabië geen kernwapens ontwikkelen en materiaal niet verrijken. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een vrouw van 47 jaar oud zwaar gewond geraakt nadat zij in het winkelcentrum Milaneo rond 10 uur is neergestoken en in brand gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 54 jaar oud die een relatie met haar had, is rond het middaguur aangehouden. Het winkelcentrum werd ontruimd en hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. De man van 54 uit Roosendaal, die vastzit voor brandstichting bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. De brand brak uit in de nacht van 8 op 9 juli en verwoestte 5 strandhuisjes. Een 6e raakte zwaar beschadigd. Een vrouw liep brandwonden op en een brandweerman werd onderzocht in het ziekenhuis. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Iedereen kan tot en met 21 september online meebeslissen tussen 2 thema's. Bekende Europeanen of vogels en rivieren. De nieuwe biljetten krijgen nieuwe echtheidskenmerken en komen in de komende jaren in omloop, waarbij de Centrale Bank het definitieve ontwerp kiest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Vrijdag begint met veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Frankrijk krijgt hulp van Europese landen bij het bestrijden van grote bosbranden, waarbij Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije blusvliegtuigen en helikopters sturen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd en zijn duizenden hectares natuur verwoest. Ook in Spanje en Italië zorgen branden voor evacuaties en noodmaatregelen. De overste van de Benedictijnenabdij Notre-Dame de Bellaguie, in het Franse Virlet, is na zijn verdwijning zwaar mishandeld teruggevonden bij een verlaten treinstation in de buurt van Limoges, ongeveer 150 kilometer verderop. De Franse justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar ontvoering en vrijheidsberoving. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft op de A7 bij Bad Nieuweschans ruim 1.200.000 nepsigaretten gevonden in de laadruimte van een busje. Een persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane, die verder onderzoek doet. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen, waaronder lidstaten van de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het tarief bedraagt 10% voor producten uit die landen en 12,5% voor onder meer China, Japan, Australië en Brazilië. Het is niet bekendgemaakt om welke producten uit de Europese Unie het precies gaat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De overste van de Benedictijnenabdij Notre-Dame de Bellagie in Virlet is na zijn verdwijning zwaargewond teruggevonden bij een verlaten treinstation in de buurt van Limoges, ongeveer 150 kilometer verderop. De Franse justitie onderzoekt de zaak als ontvoering en vrijheidsberoving na spanningen rond de leiding van het klooster. Er is nog niemand aangehouden. Frankrijk heeft Europese hulp gevraagd bij het bestrijden van grote bosbranden, waarbij Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije blusvliegtuigen en helikopters sturen. In het departement Gironde zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd en is ruim 4.800 hectare natuur verwoest. Ook in Spanje en Italië zorgen bosbranden en extreme hitte voor evacuaties en problemen bij het bestrijden van het vuur. De Verenigde Staten hebben nieuwe importheffingen ingesteld op producten uit 60 landen, waaronder EU-lidstaten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Producten uit deze landen krijgen een tarief van 10%, terwijl onder meer China, Japan, Brazilië en Australië een heffing van 12,5% krijgen. Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger zijn de betrokken landen samen goed voor 99,4% van de Amerikaanse import. De politie heeft op de A7 bij Bad Nieuweschans ruim 1.200.000 nep-sigaretten gevonden in een busje. Een persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. De douane doet verder onderzoek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
3: RTV.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De overste van de Benedictijnenabdij Notre-Dame de Bellaguer in Virlay is ontvoerd. En 2 dagen later mishandeld teruggevonden bij een verlaten treinstation bij Limoges. Ongeveer 150 kilometer verderop. De politie startte een grote zoekactie nadat de pater in de nacht van 23 op 24 juni verdween. Justitie onderzoekt de ontvoering en spanningen binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Frankrijk heeft Europese hulp gevraagd bij het bestrijden van meerdere grote bosbranden, waarbij Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije blusvliegtuigen en helikopters sturen. Langs de kust bij Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is bijna 5.000 hectare natuur verwoest. Terwijl bij Biscarros 3.000 mensen hun camping moesten verlaten. Ook in Spanje en Italië woeden zware natuurbranden. In het zuidoosten van Oekraïne kwam afgelopen nacht iemand om het leven en raakten tientallen mensen gewond door Russische luchtaanvallen. In Rusland raakten volgens de regionale gouverneur 3 mensen gewond door Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van depwinkel Wildberries in Sint-Petersburg en Tver, evenals op de Krim. Ook werden in beide landen meerdere gebouwen getroffen en ontstond brand in distributiecentra. Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van België als opvolger van Rudy Garcia. De officiële bekendmaking en het tekenen van het contract worden in augustus verwacht, waarbij Van Bommel de leiding krijgt tot en met het EK van 2028. De Belgische Voetbalbond kiest onder meer voor Van Bommel vanwege zijn succes bij Royal Antwerp en zijn relatief bescheiden salariseisen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Door Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen en raakte tientallen mensen gewond. In Rusland raakten 3 mensen gewond door Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van webwinkel Wildberries in onder meer Sint-Petersburg en Tver. Daarbij werden ook een medisch centrum, woningen en een opslagruimte van een pluimveehouder getroffen. Frankrijk heeft Europese hulp ingeroepen bij het bestrijden van grote bosbranden, waarbij versterking komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In het gebied rond Bordeaux zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is bijna 5.000 hectare natuur verwoest. Ook in Spanje en Italië zorgen extreme weersomstandigheden voor branden en duizenden evacuaties. Beelden van het vastgelopen jacht van de toenmalige koningin Beatrix bij Schiermonnikoog in 1980 zijn na 46 jaar gedigitaliseerd en nu online te bekijken. De amateurbeelden werden jarenlang bewaard door Vrouwtje Dijkstra Boersma. Het schip strandde op ongeveer 200 meter voor de haven, waarna er commotie ontstond in de haven. Uit brandweerkazernes zijn sinds begin dit jaar spullen gestolen uit 35 gebouwen, waaronder hydraulische spreiders en scharen. In Noord-Holland braken dieven de afgelopen dagen in bij kazernes in Broek in Waterland, Kolmeny en Monnikendam. Bij de inbraak in Kolmeny verdwenen levensreddende hulpmiddelen. Bij de andere twee was er alleen glasschade. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. Okay. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Arcadis heeft bevestigd dat het Canadese WSP Global 2 overnamebiedingen heeft gedaan op alle aandelen van het ingenieursbureau. Waarbij het laatste bod een waarde had van €51,50 per aandeel. Volgens Arcadis hebben zich ook meerdere andere buitenlandse partijen gemeld met interesse in een overname. Het bestuur van Arcadis heeft het bod van WSP Global tot nu toe afgewezen. De sluizen bij Eefde en het kanaal Almelo-De Haandrik gaan vanaf 12 uur morgenmiddag dicht voor de scheepvaart vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf heden mag ook geen water meer uit het Twentekanaal worden gehaald voor het beregenen van gewassen. In de Ooipolder en Groesbeek geldt vanaf morgen een onttrekkingsverbod, aldus waterschap Rivierenland. In 1980 strandde het privéjacht van de toenmalige koningin Beatrix ongeveer 200 meter voor de haven van Schiermonnikoog. Vrouwtje Dijkstra-Boersma legt het incident vast op 8 mm film, die nu, 46 jaar later, door het Fries Film- en Audioarchief is gedigitaliseerd en online te bekijken is. Het schip, de Groene Draak, is nog altijd eigendom van de koninklijke familie. Uit 35 brandweerkazernes zijn sinds begin dit jaar spullen gestolen die de brandweer nodig kan hebben na een oproep. In Noord-Holland zijn de afgelopen dagen kazernes in Broek in Waterland, Krommenie en Monnikendam opengebroken. Hierbij werden in Krommenie levensreddende hulpmiddelen weggenomen en bij de andere twee kazernes alleen glasschade aangericht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel bewolking. In de middag schijnt de zon geregeld en wordt het een stuk warmer, met 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Roemenië heeft vanmorgen voor het eerst zelf een onbemande drone neergehaald in het eigen luchtruim. Een F-16 gevechtsvliegtuig schoot het toestel neer boven een onbewoond gebied bij het stadje Buzău. Waar de drone vandaan kwam is nog niet bekend en onderzoek loopt. 7 mannen met de Roemeense nationaliteit zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel en deelname aan een crimineel samenwerkingsverband op de Amsterdamse Wallen. Zij zouden tientallen sekswerkers hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, waarbij vrouwen het grootste deel van hun inkomsten moesten afstaan. 4 mannen werden in Amsterdam opgepakt en 3 in Roemenië, van wie 1 inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Bestuurders die worden aangehouden voor een verkeersovertreding krijgen binnenkort naast een boete ook strafpunten, meldt de politie. Wie binnen een jaar 6 strafpunten krijgt, komt op een lijst met veel plegers en wordt extra in de gaten gehouden. Vorig jaar hadden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bijna 30.000 bestuurders in Nederland 6 of meer punten gehaald. De Europese Unie reageert opgelucht op de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, die volgens de Europese Commissie passen binnen het bestaande handelsakkoord. De heffingen bedragen tussen de 10 en 12,5%, waarmee zij onder de afgesproken bovengrens van 15% blijven. In Brussel bestaan zorgen over verdere Amerikaanse onderzoeken die tot extra heffingen kunnen leiden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: is
1: RTV Dijk en Maas.
2: RTV Dijk en Maas.
1: Elke dag.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Europese Unie reageert opgelucht op nieuwe Amerikaanse heffingen die volgens de Europese Commissie passen binnen het vorig jaar gesloten handelsakkoord. De heffingen zijn 10 tot 12,5% en blijven daarmee onder de afgesproken bovengrens van 15%. In Brussel zijn zorgen over lopende Amerikaanse onderzoeken die kunnen leiden tot extra heffingen op Europese producten. Roemenië heeft vanmorgen voor het eerst zelf een onbemande drone neergehaald in het eigen luchtruim. Een piloot van een F-16 gevechtsvliegtuig schoot de drone neer boven een onbewoond gebied bij het stadje Buzău. Waar de drone vandaan kwam is nog niet bekend. 7 mannen met de Roemeense nationaliteit zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel en deelname aan een crimineel samenwerkingsverband op de Wallen in Amsterdam. De mannen zouden tientallen Roemeense sekswerkers hebben uitgebuit, bedreigd en misleid, waarbij het verdiende geld werd besteed aan drank, drugs, dure kleding en gokken. 4 verdachten zijn in Amsterdam aangehouden en 3 in Roemenië, waarvan 1 inmiddels is uitgeleverd aan Nederland. Jurgen Klopp is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Duitsland en heeft een contract getekend tot en met het wereldkampioenschap van 2030. Klopp maakt zijn debuut eind september in Amsterdam tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Nederland en neemt zijn assistenten Peter Krawitz, Pepijn Leinders en Sven Bender mee. Per Mertesacker is benoemd als nieuwe algemeen directeur van de Duitse Voetbalbond. Dan lokaal nieuws. Na de zomer start bij Cool Kunst en Cultuur weer een nieuw les- en cursusseizoen. Ook voor tieners van 12 tot 18 jaar is er volop aanbod. Of je kind nu al ervaring heeft of juist iets nieuws wil ontdekken, bij Cool is er volop ruimte om talenten te ontwikkelen en nieuwe creatieve uitdagingen aan te gaan.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
6: Maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Zuid-Koreaanse rechter heeft beslist dat Ro So-young, de dochter van een voormalige president, ongeveer 570 miljoen euro krijgt uit het vermogen van haar ex-man Choi Tae-won, directeur van de SK-groep. De uitspraak volgt op jarenlange procedures na hun scheiding. De rechter stelt vast dat Ro een bijdrage heeft geleverd aan het succes van het bedrijf. 7 mannen met Roemeense nationaliteit zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel en deelname aan een crimineel samenwerkingsverband op de Amsterdamse Wallen. De politie vermoedt dat zij tientallen sekswerkers hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, waarbij slachtoffers het grootste deel van hun inkomsten moesten afstaan. 4 mannen zijn aangehouden in Amsterdam, 3 in Roemenië, waarvan er 1 aan Nederland is uitgeleverd. De eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn gefinished en hebben hun medaille ontvangen. Vanochtend voor 10 uur kwam Simon Brownlee als snelste burgerdeelnemer over de finish. Bijna 50.000 deelnemers uit meer dan 70 landen deden mee. En het laatste deel van de route was dit jaar aangepast voor de verkeersveiligheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn ruim 63.000 mensen geëvacueerd vanwege 2 grote natuurbranden, waarbij op het schiereiland Cap Ferret honderden mensen per boot in veiligheid worden gebracht. De grootste brand bij Saumos in het departement Gironde heeft meer dan 10.000 hectare verwoest. Ruim 40.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Spanje zijn natuurbranden en is de nationale noodtoestand uitgeroepen. Dan lokaal nieuws. Na de zomer start bij Cool Kunst en Cultuur weer een nieuw les- en cursusseizoen. Ook voor tieners van 12 tot 18 jaar is er volop aanbod. Of je kind nu al ervaring heeft of juist iets nieuws wil ontdekken, bij Cool is er volop ruimte om talenten te ontwikkelen en nieuwe creatieve uitdagingen aan te gaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Nijmegen is een man overleden nadat hij zichzelf verwondde met een vuurwapen. Kort nadat hij vanaf donderdag laat op de avond vanuit een woning op agenten had geschoten. De man overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Niemand raakte gewond door het schieten en er wordt geen verder onderzoek gedaan. De Europese Commissie beschuldigt TikTok van het onvoldoende beschermen van minderjarigen op het platform en constateert dat accounts en video's van jongeren te makkelijk zichtbaar zijn voor anderen. TikTok krijgt de mogelijkheid te reageren op de bezwaren. Als het antwoord niet voldoet, kan een boete volgen van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet. Ook eerder uitte de Commissie kritiek op verslavende functies in de app. De Nijmeegse Vierdaagse is op de laatste dag aangekomen en de eerste deelnemers zijn over de finishlijn gegaan. De snelste loper, Simon Brownlee, ontving zijn medaille voor 10 uur vanochtend. En rolstoeler Ronald van Dort haalde zijn 7e kruisje. Ruim 45.000 wandelaars uit meer dan 70 landen deden dit jaar mee. In het zuidwesten van Frankrijk zijn meer dan 63.000 mensen geëvacueerd vanwege 2 grote natuurbranden. Onder meer op het schiereiland Cap Ferret, waar honderden mensen per boot in veiligheid worden gebracht. In Gironde is meer dan 10.000 hectare verwoest en ook bij Biscarros in Landes woedt een grote brand. In Spanje is nationaal de noodtoestand uitgeroepen wegens grootschalige natuurbranden, waarbij meer dan 11.500 mensen zijn geëvacueerd. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdag tijdens een surveillance op de Hectorlaan in Heer Hugo Waard 2 mannen aangehouden nadat zij werden betrapt op het gebruik van lachgas in een auto. Opvallend genoeg bleek het voertuig voorzien van blauwe kentekenplaten en bestemd voor taxivervoer. De politie zag dat zowel de bestuurder als de passagier lachgas gebruikten terwijl zij in de auto zaten. Agenten hielden het voertuig vervolgens in de gaten en zagen dat de inzittenden meerdere lachgasflessen en andere spullen uit de auto in de berm gooiden nadat zij de politie hadden opgemerkt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Het station met de beste muziek.

muziek en entertainment. Dit is RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Wegrestaurant De Molshoof in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar definitief de deuren. Het familiebedrijf was 5 generaties lang in handen van dezelfde familie. Op de plek van het restaurant komen onder meer een tankstation en een supermarkt. China heeft het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC en 13 andere Europese bedrijven op de exportcontrolelijst geplaatst. Daardoor mogen Chinese bedrijven geen producten of technologie meer verkopen aan deze firma's die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden. De maatregelen zijn een directe reactie op nieuwe Europese sancties tegen Chinese bedrijven vanwege hun steun aan Rusland. Commerzbank is bereid in gesprek te gaan over een overname door de Italiaanse bank UniCredit, nadat deze bijna 48% van de aandelen in handen heeft gekregen. De eerste grote Europese bankenovername in lange tijd lijkt daarmee aanstaande. De Duitse overheid bezit bijna 13% van de aandelen en had eerder bezwaar tegen de overname. IJsstadion Tialf in Heerenveen is deze week getroffen door een cyberaanval van de criminele groep The Gentleman, die losgeld eist en dreigt gestolen data te publiceren. Volgens Tialf is de impact van de aanval nihil en zijn data en operationele processen niet geraakt. Forensisch onderzoek is uitgevoerd en Tialf wil niet ingaan op vragen over losgeld. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdag tijdens een surveillance op de Hectorlaan in Herugowaard 2 mannen aangehouden nadat zij werden betrapt op het gebruik van lachgas in een auto. Opvallend genoeg bleek het voertuig voorzien van blauwe kentekenplaten en bestemd voor taxivervoer. De politie zag dat zowel de bestuurder als de passagier lachgas gebruikten terwijl zij in de auto zaten. Agenten hielden het voertuig vervolgens in de gaten en zagen dat de inzittenden meerdere lachgasflessen en andere spullen uit de auto in de berm gooiden nadat zij de politie hadden opgemerkt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Franse wetenschappers hebben met kunstmatige intelligentie het geluid van 10.660.000 zangvogels van 3.000 soorten geanalyseerd. Alle verschillende zangstijlen bleken te bestaan uit 8 motieven, zoals trillers, fluitgeluiden, chaotische tonen en harmonieën. Volgens het onderzoek heeft de leefomgeving invloed op de opbouw en complexiteit van het vogelgezang. 120 Britse miljonairs verzoeken de nieuwe premier Andy Burnham in een open brief om een belasting van 2% op vermogen boven de 10 miljoen pond. Volgens hun eigen schatting levert dat jaarlijks 24 miljard pond op. Het Verenigd Koninkrijk kent momenteel geen jaarlijkse algemene vermogensbelasting. Chris Brown heeft in Londen bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldspleging in een nachtclub, waarbij vorig jaar een muziekproducent gewond raakte. Brown en zijn stemcoach sloegen het slachtoffer 2 keer met een fles op het hoofd. De zanger is opnieuw op borgtocht vrijgelaten en hoort in oktober welke straf hij krijgt. Lance Stroll crashte tijdens de eerste training van het Grand Prix weekend in Hongarije nadat de achterwielophanging van zijn Aston Martin het begaf. Max Verstappen noteerde de tweede tijd in de eerste oefensessie ruim 14e seconde achter Charles Leclerc. Verstappen en Carlos Sainz hoefden geen straf te vrezen na onderzoek naar mogelijk gevaarlijk rijgedrag. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdag tijdens een surveillance op de Hectorlaan in Herugowaard 2 mannen aangehouden nadat zij werden betrapt op het gebruik van lachgas in een auto. Opvallend genoeg bleek het voertuig voorzien van blauwe kentekenplaten en bestemd voor taxivervoer. De politie zag dat zowel de bestuurder als de passagier lachgas gebruikten terwijl zij in de auto zaten. Agenten hielden het voertuig vervolgens in de gaten en zagen dat de inzittenden meerdere lachgasflessen en andere spullen uit de auto in de berm gooiden nadat zij de politie hadden opgemerkt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt geregeld en het is tussen 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 120 Britse miljonairs hebben de nieuwe premier Andy Burnham opgeroepen om meer belasting te heffen op de allerrijkste. Zij stellen voor een jaarlijkse vermogensbelasting van 2% op vermogen boven de 10 miljoen pond in te voeren, wat naar eigen zeggen 24 miljard pond per jaar zou opleveren. Op dit moment kent het Verenigd Koninkrijk geen jaarlijkse algemene vermogensbelasting. Wetenschappers uit Frankrijk hebben met kunstmatige intelligentie het gezang van 3000 vogelsoorten wereldwijd onderzocht. Zij vonden dat alle vogelzangstijlen zijn samen te vatten in 8 verschillende motieven, door het analyseren van 116.000 opnames. Volgens het onderzoek, gepubliceerd in Science, hangt het type vogelzang samen met de omgeving waarin de vogels leven. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in het jaar 2020. De rechter sprak hem vorige week vrij, terwijl justitie een gevangenisstraf van 8 weken had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. Chris Brown heeft in een rechtbank in Londen bekend schuldig te zijn aan openlijke geweldpleging in een nachtclub in het Verenigd Koninkrijk in het jaar 2023. Daarbij raakte een muziekproducent gewond nadat Brown en zijn stemcoach hem 2 keer met een fles op het hoofd sloegen. Brown is opnieuw op borgtocht vrijgelaten en krijgt in oktober zijn straf te horen. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdag tijdens een surveillance op de Hectorlaan in Heerhugowaard 2 mannen aangehouden nadat zij werden betrapt op het gebruik van lachgas in een auto. Opvallend genoeg bleek het voertuig voorzien van blauwe kentekenplaten en bestemd voor taxivervoer. De politie zag dat zowel de bestuurder als de passagier lachgas gebruikten terwijl zij in de auto zaten. Agenten hielden het voertuig vervolgens in de gaten en zagen dat de inzittenden meerdere lachgasflessen en andere spullen uit de auto in de berm gooiden nadat zij de politie hadden opgemerkt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een schietpartij in de omgeving van Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs om het leven gekomen. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs raakten gewond. Het Israëlische leger heeft het Palestijnse dorp Tel en omliggende gebieden afgesloten en is in grote getale aanwezig voor een uitgebreide operatie. De Poolse partij PiS raakt tientallen parlementsleden kwijt na een conflict over de politieke koers. Volgens oud-premier Morawiecki zijn zo'n 40 parlementariërs, een senator en 3 europarlementariërs uit de partij gezet. Terwijl partijvoorzitter Kaczynski zegt dat 30 leden zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het is onduidelijk wat de plannen van deze groep nu zijn. De Ierse politie heeft deze week een zware autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. De bom werd ontdekt in een auto bij het plaatsje Carrickmacross, ongeveer een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens, en is onschadelijk gemaakt. 2 personen, een vrouw van in de 20 en een man van in de 40, zijn gearresteerd en worden verhoord. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. De rechter sprak de man vorige week vrij, terwijl justitie 8 weken cel had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Herugowaard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Herugowaard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Poolse partij PiS raakt tientallen parlementsleden kwijt na een conflict over de politieke koers. Volgens oud-premier Morawiecki zijn zo'n 40 parlementariërs, een senator en 3 europarlementariërs uit de partij gezet. Terwijl partijvoorzitter Kaczynski zegt dat 30 leden zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het is onduidelijk wat de plannen van deze groep nu zijn. Bij een schietpartij in de omgeving van Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs om het leven gekomen. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs raakten gewond. Het Israëlische leger heeft het Palestijnse dorp Tel en omliggende gebieden afgesloten en is in grote getalen aanwezig voor een uitgebreide operatie. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. De rechter sprak de man vorige week vrij, terwijl justitie 8 weken cel had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. De Ierse politie heeft deze week een zware autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. De bom werd ontdekt in een auto bij het plaatsje Carrickmacross, ongeveer een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens, en is onschadelijk gemaakt. 2 personen, een vrouw van in de 20 en een man van in de 40, zijn gearresteerd en worden verhoord. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Herugowaard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Herugowaard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Abort! Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeval met de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. De rechter sprak de man vorige week vrij, terwijl justitie 8 weken cel had geëist. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend. De Ierse politie heeft deze week een zware autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. De bom werd ontdekt in een auto bij het plaatsje Carrickmacross, ongeveer een kwartier rijden van de Noord-Ierse grens, en is onschadelijk gemaakt. 2 personen, een vrouw van in de 20 en een man van in de 40, zijn gearresteerd en worden verhoord. De Poolse partij PiS raakt tientallen parlementsleden kwijt na een conflict over de politieke koers. Volgens oud-premier Morawiecki zijn zo'n 40 parlementariërs, een senator en 3 europarlementariërs uit de partij gezet. Terwijl partijvoorzitter Kaczynski zegt dat 30 leden zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het is onduidelijk wat de plannen van deze groep nu zijn. Bij een schietpartij in de omgeving van Nablus op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs om het leven gekomen. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs raakten gewond. Het Israëlische leger heeft het Palestijnse dorp Tel en omliggende gebieden afgesloten en is in grote getale aanwezig voor een uitgebreide operatie. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Herugowaard, de tentoonstelling Lessons from Departure, Shattered World, van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap, die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Herugowaard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij Seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij Seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. World Pride begint morgen in Amsterdam en wordt het grootste LHBTI-evenement in de geschiedenis van de stad. De organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers en Koningin Maxima opent het evenement morgenmiddag in het Vondelpark. Op het programma staan onder meer straatfeesten, concerten, de Canal Parade, een mensenrechtenconferentie en de verlichting van 53 gebouwen in regenboogkleuren. De Venezolaanse regering meldt dat bij de aardbeving van 24 juni meer dan 5000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 16.000 mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties worden tot 50.000 mensen vermist en zijn ongeveer 700 gebouwen ingestort. In tentenkampen op 4 locaties worden meer dan 20.000 Venezolanen opgevangen. Nederland is begonnen met het op de markt brengen van een deel van de strategische oliereserve om de gestegen olieprijs te drukken. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. En mogelijk volgt de komende weken ook een deel van de voorraad van de staat. De prijs van een vat Brentolie kwam onlangs boven de $100 uit, het hoogste niveau in 2 maanden. 5 politieagenten zijn gewond geraakt nadat een politieboot halverwege de middag tegen de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen voer. De agenten lagen ongeveer 10 minuten in het water voordat ze werden gered, onder meer met inzet van een helikopter. De brug is daarna afgesloten en er is een onderzoek naar de oorzaak gestart. Dan lokaal nieuws. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van ongeveer 55 jaar en ouder terecht bij het nieuwe inloopspreekuur van seniorenadvies van Wonen Plus Welzijn. Tijdens het gratis spreekuur kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen met vragen over wonen, welzijn, sociale contacten, activiteiten of ondersteuning. Het dagelijks leven verandert soms. Misschien wordt zelfstandig wonen lastiger. Wil je meer sociale contacten of heb je vragen over ondersteuning? Ook als je vooruit wilt kijken naar de toekomst of gewoon behoefte hebt aan een luisterend oor, kun je terecht bij seniorenadvies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Zaterdag is het met vrij veel ruimte voor de zon nog wat warmer dan vrijdag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.